0: De agenda van de gemeenteraadszitting in Ansegem van komende dinsdag is bijzonder mager. Er staan slechts 5 punten op de agenda. Daarop zou de zitting dus vrij vlot kunnen verlopen. Zoals wel vaker begint de gemeenteraad met administratieve dossiers, waaronder de jaarrekening 2025 van zowel de gemeente als het OCMW. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om de bestaande gebruiksovereenkomsten met voetbalclubs Jong Ansegem en de Groene Duivels te verlengen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. Zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren, en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liana. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt, dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Feest in Pittem, want na een intensief traject van maar liefst 26 jaar draait de historische plaatsmolen weer als vanouds. Onder grote belangstelling werd de stenen stellingsmolen zondag officieel heropend. Het startschot van een nieuw hoofdstuk voor het Pittemse erfgoed werd kracht bijgezet door de symbolische inzegening en het ophalen van het vangtouw door burgemeester Denny Fraaiman. De wagen van een koppel is zaterdagavond op het verkeersknooppunt De Vlecht in Waregem geramd door een ander voertuig met Franse nummerplaat die tijdens een achtervolging probeerde te ontkomen aan de politie. De vluchtwagen ging over de kop, maar de inzittenden waren geenszins van plan om zich zomaar te laten inrekenen. De bestuurder reed veel te snel om zonder ongelukken de scherpe bocht aan het einde van de afrit te kunnen nemen. De wagen schoot rechtdoor over een groene berm en belandde zo op de dubbele rijstrook voor het verkeer dat uit de andere richting kwam. Door het ongeval was één rijstrook van de N382 een tijd lang afgesloten. De stad Waregem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die voor Waregem Kinderstad een handje uit de mouwen kunnen steken. Zaterdag 27 juni kan je kiezen voor shifts of een volledige dag van 10:30 tot 7:30 of zondag 28 juni van 10:30 tot 5:30. Minimumleeftijd is 15 jaar. Alle info via waregem.be/zomerse-vrijwilliger. De agenda van de gemeenteraadszitting in Ansegem van komende dinsdag is bijzonder mager. Er staan slechts 5 punten op de agenda. Daarop zou de zitting dus vrij vlot kunnen verlopen. Zoals wel vaker begint de gemeenteraad met administratieve dossiers, waaronder de jaarrekening 2025 van zowel de gemeente als het OCMW. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om de bestaande gebruiksovereenkomsten met voetbalclubs Jong Ansegem en de Groene Duivels te verlengen. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West weerbericht.
3: Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt alweer een graad of 5 tegenover gisteren.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. Zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Het doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren, en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liana. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart.
0: Radio Oost-West, meer bericht.
1: Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.
2: De nacht van Oost-West.

0: virtuele tijdmachine brengt ons de komende 4 minuten in de geschiedenis van 9 juni. In 1660 vindt het huwelijk plaats van de 21-jarige Franse koning Lodewijk XIV met Maria Theresia van Spanje. Het was een politiek huwelijk om de vrede met Spanje na de 30-jarige oorlog te vergeten. De zonnekoning, zoals Louis XIV werd genoemd, en zijn madame woonden in het imposante kasteel van Versailles. En haar schonk hij zelden aandacht. Niettemin gaf zij hem wel 6 kinderen, die op één na allemaal stierven op jonge leeftijd. Lodewijk XIV had meerdere relaties met andere vrouwen, onder meer met Madame de Maupassant, die hem 7 kinderen schonk. Het Franse volk spotte met het koningshuis van Lodewijk XIV en zijn koninginnen. Mark Zuckerberg krijgt in 2006 een duizelingwekkende aanbieding van $1 miljard van Yahoo om Facebook te verkopen. Facebook bestond dan amper 2 jaar, had 8,5 miljoen gebruikers en een omzet van $25 miljoen. Facebook was dus nog een klein bedrijf dat nauwelijks winst maakte of wellicht zelfs geen winst. Een goed doordachte zet dus van Yahoo om het toen nog kleine Facebook op te kopen. Van de overnameprijs van $1 miljard mocht de 22-jarige Mark Zuckerberg zelf een kwart in eigen zak steken, dus $250 miljoen. Toch bedankte hij voor de aanbieding van multinational Yahoo. Hij besliste dit zelfs volledig in zijn eentje. Bob Dylan ontvangt een eredoctoraat in de muziek in 1970. Zoals bekend kreeg hij ook de Nobelprijs voor literatuur in 2016, dit jaar 10 jaar geleden. Zijn grote doorbraak kwam er in 1963 met Blowing in the Wind en in 1964 met The Times They Are Changing. In 2007 wint Justine Henin voor de 4e keer Roland Garros. Dag op dag, 5 jaar later, in 2012, wint Maria Sharapova ook Roland Garros. Ze haalde hiermee haar Career Slam. Dat is in je carrière de 4 Grand Slam toernooien winnen. Nog een jaar later in 2013 wint Rafael Nadal voor de 8e keer Roland Garros. Hij was daarmee de eerste man die daarin slaagde. En in 2024 wint Spanjaard Carlos Alcaraz zijn eerste Roland Garros. In 1822 krijgt Charles Graham uit New York een patent voor zijn uitvinding van het kunstgebit. Hij was niet de eerste die neptanden uitvond, want een nepgebit bestond al eeuwen daarvoor. Wel was hij de eerste die een kunstgebit maakte van porselein, waardoor het gebit veel duurzamer was dan de eerdere exemplaren van ivoor of van dierentanden. Donald Duck wordt vandaag 92. Hij verscheen op 9 juni 1934 voor het eerst in de tekenfilm The Wise Little Hen. Vorig jaar, in 2025, is de Amerikaanse muzikant en muziekproducent Sly Stone overleden. Hij was de frontman van de popgroep Sly and the Family Stone. Ze speelden vooral soul- en funkmuziek. Hun wereldhit is Dance to the Music. Sly Stone werd 82. 9 juni 1973 is een dag van regen met 80 mm neerslag, ofwel 8 emmers water per vierkante meter. En in 1977 is 9 juni een dag van onweer met veel schade in heel het land. Morgen is het dag op dag een eeuw geleden, op 10 juni 1926, dat de Spaanse architect van onder meer de Sagrada Familia in Barcelona is overleden. Wie was die Antoni Gaudi eigenlijk? Andries Verlinden weet er meer over morgenavond in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.

0: 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Feest in Petem, want na een intensief traject van maar liefst 26 jaar draait de historische plaatsmolen weer als vanouds. Onder grote belangstelling werd de stenen stellingsmolen zondag officieel heropend. Het startschot van een nieuw hoofdstuk voor het Petemse erfgoed werd kracht bijgezet door de symbolische inzegening en het ophalen van het vangtouw door burgemeester Denny Freiman. De wagen van een koppel is zaterdagavond op het verkeersknooppunt De Vlecht in Waregem geramd door een ander voertuig met Franse nummerplaat die tijdens een achtervolging probeerde te ontkomen aan de politie. De vluchtwagen ging over de kop, maar de inzittenden waren geenszins van plan om zich zomaar te laten inrekenen. De bestuurder reed veel te snel om zonder ongelukken de scherpe bocht aan het einde van de afrit te kunnen nemen. De wagen schoot rechtdoor over een groene berm en belandde zo op de dubbele rijstrook voor het verkeer dat uit de andere richting kwam. Door het ongeval was één rijstrook van de N382 een tijd lang afgesloten. De stad Waregem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die voor Waregem Kinderstad een handje uit de mouwen kunnen steken. Zaterdag 27 juni kan je kiezen voor shifts of een volledige dag van 10:30 tot 7:30. Of zondag 28 juni van 10:30 tot 17:30. Minimumleeftijd is 15 jaar. Alle info via waregem.be/zomerse-vrijwilliger. De agenda van de gemeenteraadszitting in Ansegem van komende dinsdag is bijzonder mager. Er staan slechts 5 punten op de agenda. Daarop zou de zitting dus vrij vlot kunnen verlopen. Zoals wel vaker begint de gemeenteraad met administratieve dossiers, waaronder de jaarrekening 2025 van zowel de gemeente als het OCMW. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om de bestaande gebruiksovereenkomsten met voetbalclubs Jong Ansegem en de Groene Duivels te verlengen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest,
4: ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. Zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liana. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt, dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Radio Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.
2: De Wakkere Wekker.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
0: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: In Aartselaar onderzoekt de politie een geval van zwaar geweld op een lijnbus. Op social media circuleren schokkende beelden waarop te zien is hoe een tiener hardhandig wordt geslagen en gestampt, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het incident gebeurde vorige week maandag, waarna het slachtoffer 2 dagen later aangifte deed. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans gebracht. Zangeres en presentatrice overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan een agressieve kanker. De federale politie heeft samen met de Nederlandse en Duitse diensten extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Het doel van de actie was duidelijk: kijken of mensen verzekerd waren, of alle papieren in orde waren, en vooral ook kijken wie het land binnenkomt en uitgaat. In Frankrijk hebben duizenden mensen betoogd uit ongenoegen over de moord op de 11-jarige Liana. Velen vinden dat het Franse gerecht gefaald heeft door de 41-jarige hoofdverdachte, een bekende zedendelinquent, niet eerder op te pakken. In Indonesië is een nieuwe vogelsoort ontdekt, dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitholoog Philippe Verbeelen. Britse wetenschappers ontdekten dat de 15 jaar oude opnames niet van een bestaande vogel waren en dopen de nieuwe soort de vrolijke waaierstaart. Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen. Radio.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Feest in Pittem, want na een intensief traject van maar liefst 26 jaar draait de historische plaatsmolen weer als vanouds. Onder grote belangstelling werd de stenen stellingsmolen zondag officieel heropend. Het startschot van een nieuw hoofdstuk voor het Pittemse erfgoed werd kracht bijgezet door de symbolische inzegening en het ophalen van het vangtouw door burgemeester Denny Freiman. De wagen van een koppel is zaterdagavond op het verkeersknooppunt De Vlecht in Waregem geramd door een ander voertuig met Franse nummerplaat die tijdens een achtervolging probeerde te ontkomen aan de politie. De vluchtwagen ging over de kop, maar de inzittenden waren geenszins van plan om zich zomaar te laten inrekenen. De bestuurder reed veel te snel om zonder ongelukken de scherpe bocht aan het einde van de afrit te kunnen nemen. De wagen schoot rechtdoor over een groene berm en belandde zo op de dubbele rijstrook voor het verkeer dat uit de andere richting kwam. Door het ongeval was één rijstrook van de N382 een tijd lang afgesloten. De stad Waregem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die voor Waregem Kinderstad een handje uit de mouwen kunnen steken. Zaterdag 27 juni kan je kiezen voor shifts of een volledige dag van 10:30 tot 19:30. Of zondag 28 juni van 10:30 tot 17:30. Minimumleeftijd is 15 jaar. Alle info via waregem.be/zomerse-vrijwilliger. De agenda van de gemeenteraadszitting in Ansegem van komende dinsdag is bijzonder mager. Er staan slechts 5 punten op de agenda. Daarop zou de zitting dus vrij vlot kunnen verlopen. Zoals wel vaker begint de gemeenteraad met administratieve dossiers, waaronder de jaarrekening 2025 van zowel de gemeente als het OCMW. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om de bestaande gebruiksovereenkomsten met voetbalclubs Jong Ansegem en de Groene Duivels te verlengen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt alweer een graad of 5 tegenover gisteren.

0: Ik luister regionaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
5: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
6: Via 0468 1777 20.
5: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
6: 0468 1777 20.

0: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Feest in Pittem, want na een intensief traject van maar liefst 26 jaar draait de historische plaatsmolen weer als vanouds. Onder grote belangstelling werd de stenen stellingsmolen zondag officieel heropend. Het startschot van een nieuw hoofdstuk voor het Pittemse erfgoed werd kracht bijgezet door de symbolische inzegening en het ophalen van het vangtouw door burgemeester Denny Freiman. De wagen van een koppel is zaterdagavond op het verkeersknooppunt De Vlecht in Waregem geramd door een ander voertuig met Franse nummerplaat die tijdens een achtervolging probeerde te ontkomen aan de politie. De vluchtwagen ging over de kop, maar de inzittenden waren geenszins van plan om zich zomaar te laten inrekenen. De bestuurder reed veel te snel om zonder ongelukken de scherpe bocht aan het einde van de afrit te kunnen nemen. De wagen schoot rechtdoor over een groene berm en belandde zo op de dubbele rijstrook voor het verkeer dat uit de andere richting kwam. Door het ongeval was één rijstrook van de N382 een tijd lang afgesloten. De stad Waregem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die voor Waregem Kinderstad een handje uit de mouwen kunnen steken. Zaterdag 27 juni kan je kiezen voor shifts of een volledige dag van 10:30 tot 19:30. Of zondag 28 juni van 10:30 tot 17:30. Minimumleeftijd is 15 jaar. Alle info via waregem.be/zomerse-vrijwilliger. De agenda van de gemeenteraadszitting in Ansegem van komende dinsdag is bijzonder mager. Er staan slechts 5 punten op de agenda. Daarop zou de zitting dus vrij vlot kunnen verlopen. Zoals wel vaker begint de gemeenteraad met administratieve dossiers, waaronder de jaarrekening 2025 van zowel de gemeente als het OCMW. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om de bestaande gebruiksovereenkomsten met voetbalclubs Jong Ansegem en de Groene Duivels te verlengen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt dan weer een graad of 5 tegenover gisteren.

0: Oost West.
1: Gewoon gezellig. Adverteer nu op Radio Oost West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
2: Is dit Radio Oost West?

0: Relschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezante Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld momenteel gaat naar de situatie rond Iran, maar ons gedeelde doel van vrede in Europa blijft op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel. Cool.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Van Aalter
1: tot Waregem
2: voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
1: Informatie op de juiste maat.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Oost-Westland.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 14 zesdeklassers van school De Bron in Tielt hebben via hun mini-onderneming meer dan €4.250 ingezameld voor Parkinson Pact. De leerlingen richten onder begeleiding van een van de leerkrachten hun eigen bedrijfje op als onderdeel van de vrije lesruimte en kozen er van bij de start voor hun winst aan een goed doel te schenken. In de Kouterlosstraat in Deinze zijn in de nacht van zondag op maandag 3 auto's opengebroken. Dat heeft de politie bevestigd. Een buurtbewoner maakte de inbraken maandag bekend via sociale media. Volgens hem werd zijn wagen doorzocht, maar lag er weinig waardevols in. Bij de buren werd onder meer cash geld gestolen. De auto's zouden ook op slot zijn geweest. Er loopt nu een onderzoek. Mogelijk staan de daders op camerabeelden. Op de E17 in Deinze heeft maandagochtend een trekker met oplegger vuur gevat. Dat gebeurde nadat de oplegger een klapband kreeg. Door het incident was de rechterrijstrook urenlang versperd. De takeling kon pas omstreeks 10 uur gebeuren omdat de lading eerst overgeladen moest worden op een andere oplegger. Bij het incident raakte niemand gewond. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een jonge Fransman aangehouden die zaterdag met enkele kompanen zwaar crashte op het einde van de afrit van de E17 in Waregem. Waarom het gezelschap op de vlucht was voor de politie is nog niet duidelijk. De bestuurder verliet in Waregem de snelweg, maar reed veel te snel om de bocht aan het einde van de afrit te halen. De auto vloog rechtdoor, ramde op de expressweg een elektrische auto met een koppel aan boord en ging over de kop. Het onderzoek bleek dat de gevluchte bestuurder geen rijbewijs had, waarvoor hij trouwens eerder al werd veroordeeld. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt alweer een graad of 5 tegenover gisteren.
6: Gewoon gezellig.
7: Radio Oost-West.
8: Van Aalter
9: tot Waregem.
8: Voor jouw regio.
9: Radio Oost-West.
8: Oost-Westland.
9: Een blik op jouw regio.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: virtuele tijdmachine brengt ons de komende 4 minuten in de geschiedenis van 9 juni. In 1660 vindt het huwelijk plaats van de 21-jarige Franse koning Lodewijk XIV met Maria Theresia van Spanje. Het was een politiek huwelijk om de vrede met Spanje na de 30-jarige oorlog te vergeten. De zonnekoning, zoals Louis XIV werd genoemd, en zijn madame woonden in het imposante kasteel van Versailles. Aan haar schonk hij zelden aandacht. Niettemin gaf zij hem wel 6 kinderen, die op één na allemaal stierven op jonge leeftijd. Lodewijk XIV had meerdere relaties met andere vrouwen, onder meer met Madame de Maupassant, die hem 7 kinderen schonk. Het Franse volk spotte met het koningshuis van Lodewijk XIV en zijn koninginnen. Mark Zuckerberg krijgt in 2006 een duizelingwekkende aanbieding van $1 miljard van Yahoo om Facebook te verkopen. Facebook bestond dan amper 2 jaar, had 8,5 miljoen gebruikers en een omzet van $25 miljoen. Facebook was dus nog een klein bedrijf dat nauwelijks winst maakte of wellicht zelfs geen winst. Een goed doordachte zet dus van Yahoo om het toen nog kleine Facebook op te kopen. Van de overnameprijs van $1 miljard mocht de 22-jarige Mark Zuckerberg zelf een kwart in eigen zak steken, dus $250 miljoen. Toch bedankte hij voor de aanbieding van multinational Yahoo. Hij besliste dit zelfs volledig in zijn eentje. Bob Dylan ontvangt een eredoctoraat in de muziek in 1970. Zoals bekend kreeg hij ook de Nobelprijs voor literatuur in 2016, dit jaar 10 jaar geleden. Zijn grote doorbraak kwam er in 1963 met Blowing in the Wind en in 1964 met The Times They Are Changing. In 2007 wint Justine Henin voor de 4e keer Roland Garros. Dag op dag, 5 jaar later, in 2012, wint Maria Sharapova ook Roland Garros. Ze haalde hiermee haar Career Slam. Dat is in je carrière de 4 Grand Slam toernooien winnen. Nog een jaar later in 2013 wint Rafael Nadal voor de 8e keer Roland Garros. Hij was daarmee de eerste man die daarin slaagde. En in 2024 wint Spanjaard Carlos Alcaraz zijn eerste Roland Garros. In 1822 krijgt Charles Graham uit New York een patent voor zijn uitvinding van het kunstgebit. Hij was niet de eerste die neptanden uitvond, want een nepgebit bestond al eeuwen daarvoor. Wel was hij de eerste die een kunstgebit maakte van porselein, waardoor het gebit veel duurzamer was dan de eerdere exemplaren van ivoor of van dierentanden. Donald Duck wordt vandaag 92. Hij verscheen op 9 juni 1934 voor het eerst in de tekenfilm The Wise Little Hen. Vorig jaar, in 2025, is de Amerikaanse muzikant en muziekproducent Sly Stone overleden. Hij was de frontman van de popgroep Sly and the Family Stone. Ze speelden vooral soul- en funkmuziek. Hun wereldhit is Dance to the Music. Sly Stone werd 82. 9 juni 1973 is een dag van regen met 80 mm neerslag, ofwel 8 emmers water per vierkante meter. En in 1977 is 9 juni een dag van onweer met veel schade in heel het land. Morgen is het dag op dag een eeuw geleden, op 10 juni 1926, dat de Spaanse architect van onder meer de Sagrada Familia in Barcelona is overleden. Wie was die Antoni Gaudi eigenlijk? Andries Verlinden weet er meer over morgenavond in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Relschoppers moeten in de toekomst verplicht zelf betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Aanleiding de zware rellen van de afgelopen dagen bij het onderwijsprotest. Volgens Quentin staat de maatregel duidelijk in het regeerakkoord en kan de nieuwe wet er dus ook snel komen. De federale politie heeft gisteren in nauwe samenwerking met Nederland en Duitsland extra controles uitgevoerd aan de landsgrenzen. Er werd vooral specifiek gelet op rondtrekkende daderbendes. En dan hebben we nog nieuws vanuit Oekraïne. In een boodschap op X heeft Zelensky meer inzicht geboden in het telefoongesprek dat hij met de VS-gezante Witkoff en Kushner had. We begrijpen hoeveel aandacht in de wereld momenteel gaat naar de situatie rond Iran, maar ons gedeelde doel van vrede in Europa blijft op de agenda, aldus Zelensky. Zelensky noemt het telefoongesprek een positieve conversatie. Volgens hem zal er de komende weken zo actief mogelijk gewerkt worden om de diplomatieke inspanningen rond het beëindigen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nieuw leven in te blazen. En de Rode Duivels zijn gearriveerd in de Verenigde Staten gisteravond voor het wereldkampioenschap. Hun vliegtuig is geland in Seattle gisteravond, waar de nationale ploeg haar basiskamp opslaat. De Duivels werken trouwens al een eerste training af om de jetlag te bestrijden. En volgende week maandag spelen ze hun openingsmatch tegen Egypte. Het wordt snel wat droger. We starten trouwens ook zonnig, maar na de middag opnieuw nieuwe buien bij amper 18 graden. En dat is toch een vijftal graden frisser dan gisteren. Ook de dagen hierna wisselvallig en koel. Cool.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: Radio Oost-West.
2: www.radiooswest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 14 zesde klassers van school De Bron in Tielt hebben via hun mini-onderneming meer dan €4.250 ingezameld voor Parkinson Pact. De leerlingen richten onder begeleiding van een van de leerkrachten hun eigen bedrijfje op als onderdeel van de vrije lesruimte en kozen er van bij de start voor hun winst aan een goed doel te schenken. In de Kouterlosstraat in Deinze zijn in de nacht van zondag op maandag 3 auto's opengebroken. Dat heeft de politie bevestigd. Een buurtbewoner maakte de inbraken maandag bekend via sociale media. Volgens hem werd zijn wagen doorzocht, maar lag er weinig waardevols in. Bij de buren werd onder meer cash geld gestolen. De auto's zouden ook op slot zijn geweest. Er loopt nu een onderzoek. Mogelijk staan de daders op camerabeelden. Op de E17 in Deinze heeft maandagochtend een trekker met oplegger vuur gevat. Dat gebeurde nadat de oplegger een klapband kreeg. Door het incident was de rechterrijstrook urenlang versperd. De takeling kon pas omstreeks 10 uur gebeuren omdat de lading eerst overgeladen moest worden op een andere oplegger. Bij het incident raakte niemand gewond. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een jonge Fransman aangehouden die zaterdag met enkele kompanen zwaar crashte op het einde van de afrit van de E17 in Waregem. Waarom het gezelschap op de vlucht was voor de politie is nog niet duidelijk. De bestuurder verliet in Waregem de snelweg, maar reed veel te snel om de bocht aan het einde van de afrit te halen. De auto vloog rechtdoor, ramde op de expressweg een elektrische auto met een koppel aan boord en ging over de kop. Het onderzoek bleek dat de gevluchte bestuurder geen rijbewijs had, waarvoor hij trouwens eerder al werd veroordeeld. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt alweer een graad of 5 tegenover gisteren.
6: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
7: En het westen van Oost-Vlaanderen.
6: Radio Oost-West.
7: Welkom bij Radio Oost-West.
8: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 14 zesde klassers van school De Bron in Tielt hebben via hun mini-onderneming meer dan €4.250 ingezameld voor Parkinson Pact. De leerlingen richten onder begeleiding van een van de leerkrachten hun eigen bedrijfje op als onderdeel van de vrije lesruimte en kozen er van bij de start voor hun winst aan een goed doel te schenken. In de Kouterlosstraat in Deinze zijn in de nacht van zondag op maandag 3 auto's opengebroken. Dat heeft de politie bevestigd. Een buurtbewoner maakte de inbraken maandag bekend via sociale media. Volgens hem werd zijn wagen doorzocht, maar lag er weinig waardevols in. Bij de buren werd onder meer cash geld gestolen. De auto's zouden ook op slot zijn geweest. Er loopt nu een onderzoek. Mogelijk staan de daders op camerabeelden. Op de E17 in Deinze heeft maandagochtend een trekker met oplegger vuur gevat. Dat gebeurde nadat de oplegger een klapband kreeg. Door het incident was de rechterrijstrook urenlang versperd. De takeling kon pas omstreeks 10 uur gebeuren omdat de lading eerst overgeladen moest worden op een andere oplegger. Bij het incident raakte niemand gewond. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een jonge Fransman aangehouden die zaterdag met enkele kompanen zwaar crashte op het einde van de afrit van de E17 in Waregem. Waarom het gezelschap op de vlucht was voor de politie is nog niet duidelijk. De bestuurder verliet in Waregem de snelweg, maar reed veel te snel om de bocht aan het einde van de afrit te halen. De auto vloog rechtdoor, ramde op de expressweg een elektrische auto met een koppel aan boord en ging over de kop. Het onderzoek bleek dat de gevluchte bestuurder geen rijbewijs had, waarvoor hij trouwens eerder al werd veroordeeld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Ja, dan de weersverwachting. We starten vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En veel regen kan daar zelfs in zitten. Plaatselijk ook een onweer. Tijdens de onweersbuien kan het flink waaien. De temperatuur zakt terug naar 18 graden. En dat scheelt alweer een graad of 5 tegenover gisteren.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Outlet.
1: De Verenigde Staten weigeren tickets te verkopen aan supporters uit Iran voor het WK dat overmorgen van start gaat. De beslissing is ingegeven door het conflict in het Midden-Oosten, waarin de VS de kant van bondgenoot Israël kiest. De Rode Duivels spelen hun WK-wedstrijd tegen Iran op 21 juni. De Nederlandse hoofdcoach Marin Redijk stapt na 2 seizoenen op bij SK Beveren. Redijk loodste de club het afgelopen seizoen ongeslagen naar de titel, waardoor Beveren na 5 jaar afwezigheid opnieuw promoveert naar de Jupiler Pro League. Overige nieuws. Vlaamse minister Demir voert strenge regels in voor dienstencheckbedrijven die overstappende klanten of poetshulpen bedreigen met boetes van meer dan 1000 euro. Bedrijven die deze praktijken handhaven riskeren administratieve boetes die kunnen oplopen tot 150.000 euro. De Vlaamse regering kent aan 30 lagere scholen, waaronder de gemeentelijke basisschool van Rekem, een subsidie van 70.000 euro toe. Die instellingen gaan vanaf september functioneren als voorbeeldschool om andere scholen te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe minimumdoelen. Uit een internationaal anti-scam-onderzoek blijkt dat 80% van de Belgen het afgelopen jaar in aanraking kwam met phishing. Miguel de Bruiker van het Centrum voor Cybersecurity meldt dat de helft van de slachtoffers zelfs herhaaldelijk werd opgelicht, met een gemiddeld verlies van 4.000 euro per incident. Vanmiddag aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen. Later op de dag stijgt de kans op buien. Lokaal onweer 17 graden. Wisselvallige weertype houdt de komende dagen aan. Pas vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
2: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.
4: Ik luister regionaal. Radio Oostwest, kom ongezellig.
2: Welkom bij Radio Oostwest.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze.
4: Radio.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedemiddag. Het is 2 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 14 zesde klassers van school De Bron in Tielt hebben via hun mini-onderneming meer dan €4.250 ingezameld voor Parkinson Pact. De leerlingen richten onder begeleiding van een van de leerkrachten hun eigen bedrijfje op als onderdeel van de vrije lesruimte en kozen er van bij de start voor hun winst aan een goed doel te schenken. In de Kouterlosstraat in Deinze zijn in de nacht van zondag op maandag 3 auto's opengebroken. Dat heeft de politie bevestigd. Een buurtbewoner maakte de inbraken maandag bekend via sociale media. Volgens hem werd zijn wagen doorzocht, maar lag er weinig waardevols in. Bij de buren werd onder meer cash geld gestolen. De auto's zouden ook op slot zijn geweest. Er loopt nu een onderzoek. Mogelijk staan de daders op camerabeelden. Op de E17 in Deinze heeft maandagochtend een trekker met oplegger vuur gevat. Dat gebeurde nadat de oplegger een klapband kreeg. Door het incident was de rechterrijstrook urenlang versperd. De takeling kon pas omstreeks 10 uur gebeuren omdat de lading eerst overgeladen moest worden op een andere oplegger. Bij het incident raakte niemand gewond. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een jonge Fransman aangehouden die zaterdag met enkele kompanen zwaar crashte op het einde van de afrit van de E17 in Waregem. Waarom het gezelschap op de vlucht was voor de politie is nog niet duidelijk. De bestuurder verliet in Waregem de snelweg, maar reed veel te snel om de bocht aan het einde van de afrit te halen. De auto vloog rechtdoor, ramde op de expressweg een elektrische auto met een koppel aan boord en ging over de kop. Het onderzoek bleek dat de gevluchte bestuurder geen rijbewijs had, waarvoor hij trouwens eerder al werd veroordeeld. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag lokaal bewolkt met buien en kans op een onweer. Maxima 18 graden. Morgen droog, wanneer de kans op bui weer toeneemt. Ook dan 18 graden. Donderdag en vrijdag houdt het onstabiele weer aan. Pas vanaf zaterdag wordt het permanent droger en warmer.
5: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

stille tijdmachine brengt ons de komende 4 minuten in de geschiedenis van 9 juni. In 1660 vindt het huwelijk plaats van de 21-jarige Franse koning Lodewijk XIV met Maria Theresia van Spanje. Het was een politiek huwelijk om de vrede met Spanje na de 30-jarige oorlog te vergeten. De zonnekoning, zoals Louis XIV werd genoemd, en zijn madame woonden in het imposante kasteel van Versailles. Aan haar schonk hij zelden aandacht. Niettemin gaf zij hem wel 6 kinderen, die op één na allemaal stierven op jonge leeftijd. Lodewijk XIV had meerdere relaties met andere vrouwen, onder meer met Madame de Maupassant, die hem 7 kinderen schonk. Het Franse volk spotte met het koningshuis van Lodewijk XIV en zijn koninginnen. Mark Zuckerberg krijgt in 2006 een duizelingwekkende aanbieding van $1 miljard van Yahoo om Facebook te verkopen. Facebook bestond dan amper 2 jaar, had 8,5 miljoen gebruikers en een omzet van $25 miljoen. Facebook was dus nog een klein bedrijf dat nauwelijks winst maakte of wellicht zelfs geen winst. Een goed doordachte zet dus van Yahoo om het toen nog kleine Facebook op te kopen. Van de overnameprijs van $1 miljard mocht de 22-jarige Mark Zuckerberg zelf een kwart in eigen zak steken, dus $250 miljoen. Toch bedankte hij voor de aanbieding van multinational Yahoo. Hij besliste dit zelfs volledig in zijn eentje. Bob Dylan ontvangt een eredoctoraat in de muziek in 1970. Zoals bekend kreeg hij ook de Nobelprijs voor literatuur in 2016, dit jaar 10 jaar geleden. Zijn grote doorbraak kwam er in 1963 met Blowing in the Wind en in 1964 met The Times They Are Changing. In 2007 wint Justine Henin voor de 4e keer Roland Garros. Dag op dag, 5 jaar later, in 2012, wint Maria Sharapova ook Roland Garros. Ze haalde hiermee haar Career Slam. Dat is in je carrière de 4 Grand Slam toernooien winnen. Nog een jaar later in 2013 wint Rafael Nadal voor de 8e keer Roland Garros. Hij was daarmee de eerste man die daarin slaagde. En in 2024 wint Spanjaard Carlos Alcaraz zijn eerste Roland Garros. In 1822 krijgt Charles Graham uit New York een patent voor zijn uitvinding van het kunstgebit. Hij was niet de eerste die neptanden uitvond, want een nepgebit bestond al eeuwen daarvoor. Wel was hij de eerste die een kunstgebit maakte van porselein, waardoor het gebit veel duurzamer was dan de eerdere exemplaren van ivoor of van dierentanden. Donald Duck wordt vandaag 92. Hij verscheen op 9 juni 1934 voor het eerst in de tekenfilm The Wise Little Hen. Vorig jaar, in 2025, is de Amerikaanse muzikant en muziekproducent Sly Stone overleden. Hij was de frontman van de popgroep Sly and the Family Stone. Ze speelden vooral soul- en funkmuziek. Hun wereldhit is Dance to the Music. Sly Stone werd 82. 9 juni 1973 is een dag van regen met 80 mm neerslag, ofwel 8 emmers water per vierkante meter. En in 1977 is 9 juni een dag van onweer met veel schade in heel het land. Morgen is het dag op dag een eeuw geleden, op 10 juni 1926, dat de Spaanse architect van onder meer de Sagrada Familia in Barcelona is overleden. Wie was die Antoni Gaudi eigenlijk? Andries Verlinden weet er meer over morgenavond in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.

0: te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oostwest.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Welkom.
4: Radio Oostwest.
3: Bij Radio Oostwest.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oostwest.
2: In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Het is trouwens al de vierde betoging tegen die besparingen. In Sint Martens Latem in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam gevonden. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde inmiddels een onderzoeksrechter. De precieze oorzaak is niet bekend. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Een meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit overleden als het gerecht beter haar werk had gedaan. Radio Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien. Opnieuw 18 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en ook wat warmer weer.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
4: En het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 14 zesde klassers van school De Bron in Tielt hebben via hun mini-onderneming meer dan €4.250 ingezameld voor Parkinson Pact. De leerlingen richten onder begeleiding van een van de leerkrachten hun eigen bedrijfje op als onderdeel van de vrije lesruimte en kozen er van bij de start voor hun winst aan een goed doel te schenken. In de Kouterlosstraat in Deinze zijn in de nacht van zondag op maandag 3 auto's opengebroken. Dat heeft de politie bevestigd. Een buurtbewoner maakte de inbraken maandag bekend via sociale media. Volgens hem werd zijn wagen doorzocht, maar lag er weinig waardevols in. Bij de buren werd onder meer cash geld gestolen. De auto's zouden ook op slot zijn geweest. Er loopt nu een onderzoek. Mogelijk staan de daders op camerabeelden. Op de E17 in Deinze heeft maandagochtend een trekker met oplegger vuur gevat. Dat gebeurde nadat de oplegger een klapband kreeg. Door het incident was de rechterrijstrook urenlang versperd. De takeling kon pas omstreeks 10:00 gebeuren omdat de lading eerst overgeladen moest worden op een andere oplegger. Bij het incident raakte niemand gewond. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een jonge Fransman aangehouden die zaterdag met enkele kompanen zwaar crashte op het einde van de afrit van de E17 in Waregem. Waarom het gezelschap op de vlucht was voor de politie is nog niet duidelijk. De bestuurder verliet in Waregem de snelweg, maar reed veel te snel om de bocht aan het einde van de afrit te halen. De auto vloog rechtdoor, ramde op de expressweg een elektrische auto met een koppel aan boord en ging over de kop. Het onderzoek bleek dat de gevluchte bestuurder geen rijbewijs had, waarvoor hij trouwens eerder al werd veroordeeld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien. Opnieuw 18 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en ook wat warmer weer.

0: neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

stille tijdmachine brengt ons de komende 4 minuten in de geschiedenis van 9 juni. In 1660 vindt het huwelijk plaats van de 21-jarige Franse koning Lodewijk XIV met Maria Theresia van Spanje. Het was een politiek huwelijk om de vrede met Spanje na de 30-jarige oorlog te vergeten. De zonnekoning, zoals Louis XIV werd genoemd, en zijn madame woonden in het imposante kasteel van Versailles. Aan haar schonk hij zelden aandacht. Niettemin gaf zij hem wel 6 kinderen, die op één na allemaal stierven op jonge leeftijd. Lodewijk XIV had meerdere relaties met andere vrouwen, onder meer met Madame de Maupassant, die hem 7 kinderen schonk. Het Franse volk spotte met het koningshuis van Lodewijk XIV en zijn koninginnen. Mark Zuckerberg krijgt in 2006 een duizelingwekkende aanbieding van $1 miljard van Yahoo om Facebook te verkopen. Facebook bestond dan amper 2 jaar, had 8,5 miljoen gebruikers en een omzet van $25 miljoen. Facebook was dus nog een klein bedrijf dat nauwelijks winst maakte of wellicht zelfs geen winst. Een goed doordachte zet dus van Yahoo om het toen nog kleine Facebook op te kopen. Van de overnameprijs van $1 miljard mocht de 22-jarige Mark Zuckerberg zelf een kwart in eigen zak steken, dus $250 miljoen. Toch bedankte hij voor de aanbieding van multinational Yahoo. Hij besliste dit zelfs volledig in zijn eentje. Bob Dylan ontvangt een eredoctoraat in de muziek in 1970. Zoals bekend kreeg hij ook de Nobelprijs voor Literatuur in 2016, dit jaar 10 jaar geleden. Zijn grote doorbraak kwam er in 1963 met Blowing in the Wind en in 1964 met The Times They Are Changing. In 2007 wint Justine Henin voor de 4e keer Roland Garros. Dag op dag, 5 jaar later, in 2012, wint Maria Sharapova ook Roland Garros. Ze haalde hiermee haar Career Slam. Dat is in je carrière de 4 Grand Slam toernooien winnen. Nog een jaar later in 2013 wint Rafael Nadal voor de 8e keer Roland Garros. Hij was daarmee de eerste man die daarin slaagde. En in 2024 wint Spanjaard Carlos Alcaraz zijn eerste Roland Garros. In 1822 krijgt Charles Graham uit New York een patent voor zijn uitvinding van het kunstgebit. Hij was niet de eerste die neptanden uitvond, want een nepgebit bestond al eeuwen daarvoor. Wel was hij de eerste die een kunstgebit maakte van porselein, waardoor het gebit veel duurzamer was dan de eerdere exemplaren van ivoor of van dierentanden. Donald Duck wordt vandaag 92. Hij verscheen op 9 juni 1934 voor het eerst in de tekenfilm The Wise Little Hen. Vorig jaar, in 2025, is de Amerikaanse muzikant en muziekproducent Sly Stone overleden. Hij was de frontman van de popgroep Sly and the Family Stone. Ze speelden vooral soul- en funkmuziek. Hun wereldhit is Dance to the Music. Sly Stone werd 82. 9 juni 1973 is een dag van regen met 80 mm neerslag, ofwel 8 emmers water per vierkante meter. En in 1977 is 9 juni een dag van onweer met veel schade in heel het land. Morgen is het dag op dag een eeuw geleden, op 10 juni 1926, dat de Spaanse architect van onder meer de Sagrada Familia in Barcelona is overleden. Wie was die Antoni Gaudí eigenlijk? Andries Verlinden weet er meer over morgenavond in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn tussen 5 en 7 op Radio Oostwest.

0: Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio. Radio Antwerp. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: www.radioostwest.be.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Orthodontie voor kinderen wordt in de toekomst betaalbaarder. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil beugels vanaf 2027 volledig opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan hoogstens nog €792 per jaar voor de behandeling van hun kind. De maatregel geldt wel enkel als de orthodontist zich aan de tariefafspraken houdt. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte heeft in Lombardzijde de toekomstige wijk Havenzijde bezocht. Daar worden 120 nieuwe woningen bewust onder de marktprijs verkocht om alleenstaande en jonge gezinnen een kans te geven op eigendom. Volgens Bonte zijn zulke projecten broodnodig om de Vlaamse wooncrisis te bezweren. Collega-minister van Omgeving Joop Broens gaat intussen op zoek naar een Vlaamse watercommissaris. En die moet dan weer het versnipperde waterbeleid beter coördineren om een dreigende vergunningstop te vermijden. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd nog nooit zoveel actieve oorlogen geweest als nu. Een nieuwe studie van het Vredesonderzoeksinstituut in Oslo telt maar liefst 65 grote conflicten, het hoogste aantal sinds 1946. Het rapport duidt Israël aan als, jawel, grootste agressor. In de Nederlandse gemeente Houten geldt een testfase waarbij fietsers en brommers op drukke fietspaden maximum 20 km per uur mogen rijden. Ook bij ons zoeken gemeenten naar dit soort oplossingen door de opkomst van de snelle elektrische fietsen, want het wordt veel te gevaarlijk. Misschien binnenkort snelheidsbeperkingen voor bromfietsers en fietsers. Radio Het blijft wisselvallig. De temperaturen zitten rond 18 graden. Tijdens de buien staat er veel wind. De rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen. Pas vanaf het weekend wordt het stabieler en ook wat zachter.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met Spitskriebels.

Het is dinsdag en we zijn vandaag 9 juni. Jawel, tot 19 uur is dit terug Spitskriebels bij Radio Oost-West 106.5, 107.3 of via onze website. Reachin' L was de eerste plaat die we draaiden, die heet Dance Around the World. Iedereen van harte welkom, nu met Freddie Mercury en The Great Pretender.

Heel mooie plaat van Sniffen in the Tears met die driver's seat. Verbaal geklets op de speelplaats, fysieke uithalen en gemene WhatsApp berichten na schooltijd. Net als op vele Vlaamse scholen was pesten een hardnekkig probleem. Ook in basisschool 't Veld in Meulebeke. Het gebrek aan een eenduidige aanpak zorgde voor een frustratie bij leerkrachten, ouders en leerlingen. 7 studenten van de Hogeschool Vives in Kortrijk namen de handschoen op en ontwikkelden een gloednieuw antipestbeleid op maat. Met daarin een opmerkelijk rolletje voor een meldvos. Goed gedaan, die mensen van Vives in Kortrijk.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
1: Radio Oost-West.
2: Met Frank van Vlaanderen.

Anita, maar wel tezamen met Tina Turner. Je hoorde Eros Ramazzotti. Tielse ondernemers die meer willen weten over subsidiemogelijkheden kunnen op donderdag 25 juni terecht in Kasteel Ter Bort voor een nieuwe inspiratiesessie van de Tielt Business Academy. Alles gaat door die avond om 19 uur. Inschrijven kost €20, inclusief drankjes en broodjes. En dit kan allemaal via www.eventbrite.be onder Tielt Business Academy.

draaiden twee Vlaamstalige producties hier in het programma Spits Kriebels. Eerst gingen we nog luisteren naar Dans voor mij. En dit allemaal van Wim Soutar. En deze was van Jovalli. Die heette Wolvertem City. Allemaal uit 2015, 2017. Deze mooie platen. De volgende is terug Engelstalig. En we gaan heel diep in de tijd, hoor. Herinnert u zich deze nog? Song Sung Blue. Hier is Neil Diamond. Song.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.
2: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spits

Spandau Ballet met de single Only When You Leave. De buren in Oeselheim die komen ervan tegen dat er trage wegen gaan komen. En dit bijvoorbeeld aan de put van Oeselheim. Want de trage weg al daar zou lopen parallel met de vijver. Voorlopig trouwens ingetekend dwars door het perceel van een bewoner uit Oeselheim. Trage wegen zijn uiteraard populairder dan ooit. En is natuurlijk leuk om ze te bewandelen. Maar voor de bewoners die er langs wonen is dat niet altijd even gemakkelijk. Laura Pausini brengt een nummer van haar en daarna gaan we genieten van Only Callaway van Charlie Puth.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 14 zesdeklassers van school De Bron in Tielt hebben via hun mini-onderneming meer dan €4.250 ingezameld voor Parkinson Pact. De leerlingen richten onder begeleiding van een van de leerkrachten hun eigen bedrijfje op als onderdeel van de vrije lesruimte en kozen er van bij de start voor hun winst aan een goed doel te schenken. In de Kouterlosstraat in Deinze zijn in de nacht van zondag op maandag 3 auto's opengebroken. Dat heeft de politie bevestigd. Een buurtbewoner maakte de inbraken maandag bekend via sociale media. Volgens hem werd zijn wagen doorzocht, maar lag er weinig waardevols in. Bij de buren werd onder meer cash geld gestolen. De auto's zouden ook op slot zijn geweest. Er loopt nu een onderzoek. Mogelijk staan de daders op camerabeelden. Op de E17 in Deinze heeft maandagochtend een trekker met oplegger vuur gevat. Dat gebeurde nadat de oplegger een klapband kreeg. Door het incident was de rechterrijstrook urenlang versperd. De takeling kon pas omstreeks 10 uur gebeuren omdat de lading eerst overgeladen moest worden op een andere oplegger. Bij het incident raakte niemand gewond. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een jonge Fransman aangehouden die zaterdag met enkele kompanen zwaar crashte op het einde van de afrit van de E17 in Waregem. Waarom het gezelschap op de vlucht was voor de politie is nog niet duidelijk. De bestuurder verliet in Waregem de snelweg, maar reed veel te snel om de bocht aan het einde van de afrit te halen. De auto vloog rechtdoor, ramde op de expressweg een elektrische auto met een koppel aan boord en ging over de kop. Het onderzoek bleek dat de gevluchte bestuurder geen rijbewijs had, waarvoor hij trouwens eerder al werd veroordeeld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Het weer. Vannacht droog met brede opklaringen, minima 5 tot 12 graden. Morgen na een droge start opnieuw kans op felle buien en onweer. De temperatuur zit dan rond 18 graden.
5: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

blij dat je blijft luisteren naar de gezellige radio uit jouw regio, Radio Oost-West. Tot 19 uur draai ik de plaatjes voor jij daar aan de andere kant van de radio in mijn programma Spits Kriebels op deze 9 juni. De Levelers waren de eerste. Uit 1997 draaiden we nog eventjes de hit What a Beautiful Day. En nu terug Nederlandstalig met Niels William. Hij heeft het over 1, 2, 3...

Vega en de single die heet Luca. Binnenkort heeft niet alleen Kortrijk zijn eigen Schouwburgplein. De nieuwe verkaveling tussen de Capelle en Markegemstraat in Wakken krijgt ook zo'n plein. Een knipoog naar de vroegere cinema Ritz. Er komt ook een nieuwe parking die 22 plekjes zal tellen. De nieuwe site krijgt meteen ook de naam dus met een knipoog naar het verleden. Het Schouwburgplein. De naam verwijst eigenlijk naar de vroegere Ritz, een geliefde film- en toneelzaal waar heel wat inwoners mooie herinneringen aan bewaren en vroeger vlakbij lag. Met deze investering verbeteren we de bereikbaarheid van onze dorpskern en we houden een stukje lokale geschiedenis levend. Aldus burgemeester Koenraad de Grote. Hier luisteren we nu naar Let It Swing van de Bobby Sox en daarna The Night The Lights Went Out van de Tramps.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
4: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
5: Radio Oost-West.
4: Met Frank van Vlaanderen.

Deze plaat is geclasseerd bij de eendagsvliegen. Jawel, we hebben het over Edwin Collins, maar had een mooie ferme hit in Vlaanderen in 1994 met die single A Girl Like You. De volgende is Belgisch, het is van een dame. De single heet Ella Ella. Ja, hier is Kate Ryan.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Waregem laat 40.000 bloembollen bloeien met hulp van inwoners. Dus de stad lanceert opnieuw het succesvolle project Bloembollen. En dit voor de buurt. Dit najaar willen we samen met de inwoners maar liefst 40.000 bloembollen planten. Goed voor ongeveer 1 bloembol per Waregemnaar, zegt schepen Kim de Planke. Buurten en verenigingen kunnen zich kandidaat stellen om een openbare groenzone in hun buurt op te fleuren met onder andere meer krokussen, narcissen en blauwe druifjes. In totaal worden 20 locaties geselecteerd en elk goed voor 2000 bloembollen. Kandidaturen indienen kan nog tot en met 15 augustus. En dit moet je doen via www.waregem.be/bloembollen. Wij gaan geen bloembollen planten, wel muziek draaien. Hier is de oude muzikant van Ben Kramer.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vindt u in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

Dit was nog een liedje van de Jacksons. Er is terug boekenverkoop in de BIP van Waregem tijdens de maand juni. Ze organiseren opnieuw dus een verkoop van afgeschreven boeken en tijdschriften. Tot en met 30 juni kunnen bezoekers tijdens de openingsuren terecht voor een ruim aanbod aan tweedehands leesmateriaal tegen democratische prijzen. Genesis, Jesus, He Knows Me.

We hadden nog muziek van Genesis, ook van Ariana Grande. En deze single uit de begin jaren 80, Queen of Hearts. Iedereen een fantastische dinsdagavond toegewenst, luisteraar van Radio Oost-West. En wij zijn er volgende week met plezier terug op 16 juni, tussen getijds van 17 en 19 uur. Ik heb nog een pareltje om af te sluiten. Het wordt Sunny Side Up. Hier is Here Comes the Rain.

0: spitsen. Op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels. Radio Oost-West.
1: Wat jammer van die laatste avond.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie.

0: innovatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwersen.be.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Bijna 7600 mensen zijn vorig jaar in Europa gestorven aan een overdosis drugs, meldt het Europees Drugsagentschap in het jaarrapport. Daarnaast gebruikten 25 miljoen Europeanen cannabis en ruim 4 miljoen mensen cocaïne. Nationaal drugcommissaris Ine van Wijmeers waarschuwt dat er wekelijks nieuwe drugs opduikt. Na de zware rellen bij het Franstalige onderwijsprotest in Brussel zijn intussen 23 verdachten voorgeleid. Het gaat om 6 volwassenen en 17 minderjarigen. 3 meerderjarigen moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen. 14 jongeren stappen naar de jeugdrechter. Het parket onderzoekt ook klachten over mogelijk politiegeweld. De ombudsman Verzekeringen waarschuwt in zijn jaarverslag dat AI-chatbots van verzekeraars regelmatig foute informatie geven aan klanten. Vorig jaar steeg het aantal klachten met 13% tot ruim 9400. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Volgens Israël waren die gericht op Hezbollah-doelwitten, hoewel er een officieel staakt het vuren geldt. De aanvallen volgen op de Iraanse raketbestokingen van gisteren. In het wielrennen heeft Visma Leasebike de ploegentijdrit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Kopman Wout van Aert geeft toe dat het gevoel nog niet optimaal was. Het weer, vanavond trekken de laatste buien weg en wordt het vannacht droger. Morgen volgt een aan droge start opnieuw regen met kans op onweer. De temperaturen zitten morgen ook dan rond 18 graden.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Jouw regio.
4: Jouw muziek.
3: Dit is Radio Oost-West.
5: Ik luister regionaal.

0: stille tijdmachine brengt ons de komende 4 minuten in de geschiedenis van 9 juni. In 1660 vindt het huwelijk plaats van de 21-jarige Franse koning Lodewijk XIV met Maria Theresia van Spanje. Het was een politiek huwelijk om de vrede met Spanje na de 30-jarige oorlog te vergeten. De zonnekoning, zoals Louis XIV werd genoemd, en zijn madame woonden in het imposante kasteel van Versailles. Aan haar schonk hij zelden aandacht. Niettemin gaf zij hem wel 6 kinderen, die op één na allemaal stierven op jonge leeftijd. Lodewijk XIV had meerdere relaties met andere vrouwen, onder meer met Madame de Maupassant, die hem 7 kinderen schonk. Het Franse volk spotte met het koningshuis van Lodewijk XIV en zijn koninginnen. Mark Zuckerberg krijgt in 2006 een duizelingwekkende aanbieding van $1 miljard van Yahoo om Facebook te verkopen. Facebook bestond dan amper 2 jaar, had 8,5 miljoen gebruikers en een omzet van $25 miljoen. Facebook was dus nog een klein bedrijf dat nauwelijks winst maakte of wellicht zelfs geen winst. Een goed doordachte zet dus van Yahoo om het toen nog kleine Facebook op te kopen. Van de overnameprijs van $1 miljard mocht de 22-jarige Mark Zuckerberg zelf een kwart in eigen zak steken, dus $250 miljoen. Toch bedankte hij voor de aanbieding van multinational Yahoo. Hij besliste dit zelfs volledig in zijn eentje. Bob Dylan ontvangt een eredoctoraat in de muziek in 1970. Zoals bekend kreeg hij ook de Nobelprijs voor literatuur in 2016, dit jaar 10 jaar geleden. Zijn grote doorbraak kwam er in 1963 met Blowing in the Wind en in 1964 met The Times They Are Changing. In 2007 wint Justine Henin voor de 4e keer Roland Garros. Dag op dag, 5 jaar later, in 2012, wint Maria Sharapova ook Roland Garros. Ze haalde hiermee haar Career Slam. Dat is in je carrière de 4 Grand Slam toernooien winnen. Nog een jaar later, in 2013, wint Rafael Nadal voor de 8e keer Roland Garros. Hij was daarmee de eerste man die daarin slaagde. En in 2024 wint Spanjaard Carlos Alcaraz zijn eerste Roland Garros. In 1822 krijgt Charles Graham uit New York een patent voor zijn uitvinding van het kunstgebit. Hij was niet de eerste die neptanden uitvond, want een nepgebit bestond al eeuwen daarvoor. Wel was hij de eerste die een kunstgebit maakte van porselein, waardoor het gebit veel duurzamer was dan de eerdere exemplaren van ivoor of van dierentanden. Donald Duck wordt vandaag 92. Hij verscheen op 9 juni 1934 voor het eerst in de tekenfilm The Wise Little Hen. Vorig jaar, in 2025, is de Amerikaanse muzikant en muziekproducent Sly Stone overleden. Hij was de frontman van de popgroep Sly and the Family Stone. Ze speelden vooral soul- en funkmuziek. Hun wereldhit is Dance to the Music. Sly Stone werd 82. 9 juni 1973 is een dag van regen met 80 mm neerslag, ofwel 8 emmers water per vierkante meter. En in 1977 is 9 juni een dag van onweer met veel schade in heel het land. Morgen is het dag op dag een eeuw geleden, op 10 juni 1926, dat de Spaanse architect van onder meer de Sagrada Familia in Barcelona is overleden. Wie was die Antoni Gaudi eigenlijk? Andries Verlinden weet er meer over morgenavond in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 14 zesdeklassers van school De Bron in Tielt hebben via hun mini-onderneming meer dan €4.250 ingezameld voor Parkinson Pact. De leerlingen richten onder begeleiding van een van de leerkrachten hun eigen bedrijfje op als onderdeel van de vrije lesruimte en kozen er van bij de start voor hun winst aan een goed doel te schenken. In de Kouterlosstraat in Deinze zijn in de nacht van zondag op maandag 3 auto's opengebroken. Dat heeft de politie bevestigd. Een buurtbewoner maakte de inbraken maandag bekend via sociale media. Volgens hem werd zijn wagen doorzocht, maar lag er weinig waardevols in. Bij de buren werd onder meer

0: geld gestolen. De auto's zouden ook op slot zijn geweest. Er loopt nu een onderzoek. Mogelijk staan de daders op camerabeelden. Op de E17 in Deinze heeft maandagochtend een trekker met oplegger vuur gevat. Dat gebeurde nadat de oplegger een klapband kreeg. Door het incident was de rechterrijstrook urenlang versperd. De takeling kon pas omstreeks 10 uur gebeuren, omdat de lading eerst overgeladen moest worden op een andere oplegger. Bij het incident raakte niemand gewond. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een jonge Fransman aangehouden die zaterdag met enkele kompanen zwaar crashte op het einde van de afrit van de E17 in Waregem. Waarom het gezelschap op de vlucht was voor de politie is nog niet duidelijk. De bestuurder verliet in Waregem de snelweg, maar reed veel te snel om de bocht aan het einde van de afrit te halen. De auto vloog rechtdoor, ramde op de expressweg een elektrische auto met een koppel aan boord en ging over de kop. Het onderzoek bleek dat de gevluchte bestuurder geen rijbewijs had, waarvoor hij trouwens eerder al werd veroordeeld. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het weer. Vannacht droog met brede opklaringen, minima 5 tot 12 graden. Morgen na een droge start opnieuw kans op felle buien en onweer. De temperatuur zit dan rond 18 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Ontwerp.
2: Bijna 7600 mensen zijn vorig jaar in Europa gestorven aan een overdosis drugs, meldt het Europees Drugsagentschap in het jaarrapport. Daarnaast gebruikten 25 miljoen Europeanen cannabis en ruim 4 miljoen mensen cocaïne. Nationaal drugcommissaris Ine van Wijmeers waarschuwt dat er wekelijks nieuwe drugs opduikt. Na de zware rellen bij het Franstalige onderwijsprotest in Brussel zijn intussen 23 verdachten voorgeleid. Het gaat om 6 volwassenen en 17 minderjarigen. 3 meerderjarigen moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen. 14 jongeren stappen naar de jeugdrechter. Parket onderzoekt ook klachten over mogelijk politiegeweld. De ombudsman Verzekeringen waarschuwt in zijn jaarverslag dat AI-chatbots van verzekeraars regelmatig foute informatie geven aan klanten. Vorig jaar steeg het aantal klachten met 13% tot ruim 9400. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Volgens Israël waren die gericht op Hezbollah-doelwitten, hoewel er een officieel staakt het vuren geldt. De aanvallen volgen op de Iraanse raketbestokingen van gisteren. In het wielrennen heeft Visma Leasebike de ploegentijdrit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Kopman Wout van Aert geeft toe dat het gevoel nog niet optimaal was. Radio Het weer, vanavond trekken de laatste buien weg en wordt het vannacht droger. Morgen volgt er na een droge start opnieuw regen met kans op onweer. De temperaturen zitten morgen ook dan rond 8.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij. En communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ik laat

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 14 zesde klassers van school De Bron in Tielt hebben via hun mini-onderneming meer dan €4.250 ingezameld voor Parkinson Pact. De leerlingen richten onder begeleiding van een van de leerkrachten hun eigen bedrijfje op als onderdeel van de vrije lesruimte en kozen ervan bij de start voor hun winst aan een goed doel te schenken. In de Kouterlosstraat in Deinze zijn in de nacht van zondag op maandag 3 auto's opengebroken. Dat heeft de politie bevestigd. Een buurtbewoner maakte de inbraken maandag bekend via sociale media. Volgens hem werd zijn wagen doorzocht, maar lag er weinig waardevols in. Bij de buren werd onder meer cash geld gestolen. De auto's zouden ook op slot zijn geweest. Er loopt nu een onderzoek. Mogelijk staan de daders op camerabeelden. Op de E17 in Deinze heeft maandagochtend een trekker met oplegger vuur gevat. Dat gebeurde nadat de oplegger een klapband kreeg. Door het incident was de rechterrijstrook urenlang versperd. De takeling kon pas omstreeks 10 uur gebeuren omdat de lading eerst overgeladen moest worden op een andere oplegger. Bij het incident raakte niemand gewond. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een jonge Fransman aangehouden die zaterdag met enkele kompanen zwaar crashte op het einde van de afrit van de E17 in Waregem. Waarom het gezelschap op de vlucht was voor de politie is nog niet duidelijk. De bestuurder verliet in Waregem de snelweg, maar reed veel te snel om de bocht aan het einde van de afrit te halen. De auto vloog rechtdoor, ramde op de expressweg een elektrische auto met een koppel aan boord en ging over de kop. Het onderzoek bleek dat de gevluchte bestuurder geen rijbewijs had, waarvoor hij trouwens eerder al werd veroordeeld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer en temperaturen 18 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend wordt droger met meer opklaringen en temperaturen van 22 graden dan.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij doen het voor jou. Radio.

0: tijdmachine brengt ons de komende 4 minuten in de geschiedenis van 9 juni. In 1660 vindt het huwelijk plaats van de 21-jarige Franse koning Lodewijk XIV met Maria Theresia van Spanje. Het was een politiek huwelijk om de vrede met Spanje na de 30-jarige oorlog te vergeten. De zonnekoning, zoals Louis XIV werd genoemd, en zijn madame woonden in het imposante kasteel van Versailles. Aan haar schonk hij zelden aandacht. Niettemin gaf zij hem wel 6 kinderen, die op één na allemaal stierven op jonge leeftijd. Lodewijk XIV had meerdere relaties met andere vrouwen, onder meer met Madame de Maupassant, die hem 7 kinderen schonk. Het Franse volk spotte met het koningshuis van Lodewijk XIV en zijn koninginnen. Mark Zuckerberg krijgt in 2006 een duizelingwekkende aanbieding van $1 miljard van Yahoo om Facebook te verkopen. Facebook bestond dan amper 2 jaar, had 8,5 miljoen gebruikers en een omzet van $25 miljoen. Facebook was dus nog een klein bedrijf dat nauwelijks winst maakte of wellicht zelfs geen winst. Een goed doordachte zet dus van Yahoo om het toen nog kleine Facebook op te kopen. Van de overnameprijs van $1 miljard mocht de 22-jarige Mark Zuckerberg zelf een kwart in eigen zak steken, dus $250 miljoen. Toch bedankte hij voor de aanbieding van multinational Yahoo. Hij besliste dit zelfs volledig in zijn eentje. Bob Dylan ontvangt een eredoctoraat in de muziek in 1970. Zoals bekend kreeg hij ook de Nobelprijs voor Literatuur in 2016, dit jaar 10 jaar geleden. Zijn grote doorbraak kwam er in 1963 met Blowing in the Wind en in 1964 met The Times They Are Changing. In 2007 wint Justine Henin voor de 4e keer Roland Garros. Dag op dag, 5 jaar later, in 2012, wint Maria Sharapova ook Roland Garros. Ze haalde hiermee haar Career Slam. Dat is in je carrière de 4 Grand Slam-toernooien winnen. Nog een jaar later, in 2013, wint Rafael Nadal voor de 8e keer Roland Garros. Hij was daarmee de eerste man die daarin slaagde. En in 2024 wint Spanjaard Carlos Alcaraz zijn eerste Roland Garros. In 1822 krijgt Charles Graham uit New York een patent voor zijn uitvinding van het kunstgebit. Hij was niet de eerste die neptanden uitvond, want een nepgebit bestond al eeuwen daarvoor. Wel was hij de eerste die een kunstgebit maakte van porselein, waardoor het gebit veel duurzamer was dan de eerdere exemplaren van ivoor of van dierentanden. Donald Duck wordt vandaag 92. Hij verscheen op 9 juni 1934 voor het eerst in de tekenfilm The Wise Little Hen. Vorig jaar, in 2025, is de Amerikaanse muzikant en muziekproducent Sly Stone overleden. Hij was de frontman van de popgroep Sly and the Family Stone. Ze speelden vooral soul- en funkmuziek. Hun wereldhit is Dance to the Music. Sly Stone werd 82. 9 juni 1973 is een dag van regen met 80 mm neerslag, ofwel 8 emmers water per vierkante meter. En in 1977 is 9 juni een dag van onweer met veel schade in heel het land. Morgen is het dag op dag een eeuw geleden, op 10 juni 1926, dat de Spaanse architect van onder meer de Sagrada Familia in Barcelona is overleden. Wie was die Antoni Gaudí eigenlijk? Andries Verlinden weet er meer over morgenavond in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 op Radio Oost-West.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.
2: Radio Oost-West, kom on, gezellig.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Amerikaanse president Trump dreigt met militaire aanvallen op Iran. Aanleiding een Amerikaanse gevechtshelikopter die vorige nacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens Trump is het toestel neergehaald door Iran. De twee piloten konden worden gered. Het staakt het vuren tussen beide landen wankelt nu echt wel nadat eergisteren ook Israël en Iran elkaar aanvielen. Koning Filip heeft een uitzonderlijk bezoek gebracht aan de gevangenis van Antwerpen. Hij sprak er met gedetineerde cipiers en de directie over de acute overbevolking. In ons land moeten nog altijd meer dan 740 gevangenen op de grond slapen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een grootschalige phishingaanval, meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen via WhatsApp een frauduleus bericht met hun correcte reservatiedata en een betaallink. Wie klikte, was zijn gegevens kwijt. Horeca Vlaanderen roept op tot extreme waakzaamheid en adviseert om bij twijfel altijd rechtstreeks met het hotel te bellen of te checken. Sport, pech voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg overtuigend met 0-7. Maar dat is net niet genoeg voor de groepswinst. Omdat Schotland met 1-5 won van Israël, komen de Flames exact 1 doelpuntje tekort. Ze worden tweede en moeten dus naar de zware play-offs. De Rode Duivels hebben intussen de eerste training afgewerkt in het Amerikaanse Seattle. Iedereen trainde mee, behalve Zeno de Bast. Hij volgde een individueel programma. Donderdag opent het WK met Mexico tegen Zuid-Afrika. Onze Duivels spelen maandag 15 juni de eerste match tegen Egypte. Na een droge start volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

slechte trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van hops en valdera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van hops.

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

0: nacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. 14 zesdeklassers van school De Bron in Tielt hebben via hun mini-onderneming meer dan €4.250 ingezameld voor Parkinson Pact. De leerlingen richten onder begeleiding van een van de leerkrachten hun eigen bedrijfje op als onderdeel van de vrije lesruimte en kozen er van bij de start voor hun winst aan een goed doel te schenken. In de Kouterlosstraat in Deinze zijn in de nacht van zondag op maandag 3 auto's opengebroken. Dat heeft de politie bevestigd. Een buurtbewoner maakte de inbraken maandag bekend via sociale media. Volgens hem werd zijn wagen doorzocht, maar lag er weinig waardevols in. Bij de buren werd onder meer cash geld gestolen. De auto's zouden ook op slot zijn geweest. Er loopt nu een onderzoek. Mogelijk staan de daders op camerabeelden. Op de E17 in Deinze heeft maandagochtend een trekker met oplegger vuur gevat. Dat gebeurde nadat de oplegger een klapband kreeg. Door het incident was de rechterrijstrook urenlang versperd. De takeling kon pas omstreeks 10 uur gebeuren omdat de lading eerst overgeladen moest worden op een andere oplegger. Bij het incident raakte niemand gewond. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een jonge Fransman aangehouden die zaterdag met enkele kompanen zwaar crashte op het einde van de afrit van de E17 in Waregem. Waarom het gezelschap op de vlucht was voor de politie is nog niet duidelijk. De bestuurder verliet in Waregem de snelweg, maar reed veel te snel om de bocht aan het einde van de afrit te halen. De auto vloog rechtdoor, ramde op de expressweg een elektrische auto met een koppel aan boord en ging over de kop. Het onderzoek bleek dat de gevluchte bestuurder geen rijbewijs had, waarvoor hij trouwens eerder al werd veroordeeld. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Na een droge start volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Amerikaanse president Trump dreigt met militaire aanvallen op Iran. Aanleiding een Amerikaanse gevechtshelikopter die vorige nacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens Trump is het toestel neergehaald door Iran. De twee piloten konden worden gered. Het staakt het vuren tussen beide landen wankelt nu echt wel nadat eergisteren ook Israël en Iran elkaar aanvielen. Koning Filip heeft een uitzonderlijk bezoek gebracht aan de gevangenis van Antwerpen. Hij sprak er met gedetineerde cipiers en de directie over de acute overbevolking. In ons land moeten nog altijd meer dan 740 gevangenen op de grond slapen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een grootschalige phishingaanval, meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen via WhatsApp een frauduleus bericht met hun correcte reservatiedata en een betaallink. Wie klikte, was zijn gegevens kwijt. Horeca Vlaanderen roept op tot extreme waakzaamheid en adviseert om bij twijfel altijd rechtstreeks met het hotel te bellen of te checken. Sport, pech voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg overtuigend met 0-7. Maar dat is net niet genoeg voor de groepswinst. Omdat Schotland met 1-5 won van Israël, komen de Flames exact 1 doelpuntje tekort. Ze worden tweede en moeten dus naar de zware play-offs. De Rode Duivels hebben intussen de eerste training afgewerkt in het Amerikaanse Seattle. Iedereen trainde mee, behalve Zeno de Bast. Hij volgde een individueel programma. Donderdag opent het WK met Mexico tegen Zuid-Afrika. Onze Duivels spelen maandag 15 juni de eerste match tegen Egypte. Na een droge start volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.
1: De nacht van Oost-West.